0: mana beke mama tuma indola ne beke da du mutuma indola ne beke
1: aja
0: ana beke
1: badnawi
0: ana beke fi farlo mi ensen jedde
1: aja
0: bi jibile mo bile
1: aja
0: jamiya bakar sanna le male mama sheet
1: mare jam bakar
0: zamzura ala min tadaf way fi rijle suse
1: aja
0: bulla ya nune
1: aja
0: karu.